0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om het staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. En dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A. Radio Aalsmeer.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Je vindt ons op kanaal 5A.
1: Radio Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Sem op zaterdag. Met Sem van Hest.

0: Zaterdagmorgen, 10 uur. Tijd voor Sam op zaterdag.
1: Heerlijk. Ja, goedemorgen luisteraar. Welkom bij Sam op zaterdag. Ja, ik vond het weer heerlijk om op te staan vanmorgen. Het zonnetje komt ook ineens door. Kijk, het is 10 uur. Sam op zaterdag begint. Het zonnetje schijnt. Ja, zo hoort dat natuurlijk ook. Hè. Maar we hebben dit weekend. Het zal u misschien niet opgevallen zijn. Misschien is het wel opgevallen. Ik weet het niet. Maar we hebben vanavond een finale. En wel een finale van het Eurovisie Songfestival. Dat is iets heel bijzonders, heb ik wel begrepen. Want wij zijn er niet bij, maar we mogen wel kijken en we mogen wel meestemmen. Doe ik nooit hoor, maar ik bedoel, dat moeten de anderen. Maar ik vind het allemaal best, maar ik vind het wel leuk. Dit eerste uur gaan we allemaal oude nummers uit de Eurovisie Songfestivals halen. En daar zitten best hele mooie dingen tussen. En ik denk dat iedereen daar wel iets tussen gaat vinden. Die hoorde ook bij het Songfestival. Jawel, die hoorde ook bij het Songfestival. Nou ja, zo hebben we natuurlijk een hele hoop van die dingetjes die voorbij komen. Nederlandse, leuke en het komt allemaal vanzelf. Het komende uur, het volgende uur, daar komt ook een Franse chanson aan. De rest, verder het gebruikelijke verhaal, zou je misschien zo kunnen zeggen. Zou je moeten zeggen, de gebruikelijke muziek. Nou, en dan gaan we maar eens even kijken wat we allemaal kunnen verder brengen dit uur. We hebben in Wenen het Eurovisie Songfestival. En Oostenrijk werd ooit vertegenwoordigd. Jawel. Die hele oude Udo Jürgens. Ik heb hem volgens mij nog nooit gedraaid. Maar zijn Merci Chérie. Ach, daar moest er een keer van komen.

Ja, ja, in en al mijn enthousiasme vergeten om de nummer 1 te benoemen. Ja, dat was Catherine Ferry met 1, 2, 3. En nou, dat was nummer 1. Dus nou, nummer 3, dat wordt dan ook een daar. En ik ben maar eens even heel snel en heel flux teruggegaan in de tijd. Wat heet in de beginjaren van toen het nog echt een Eurovisie Songfestival was. Tegenwoordig is het meer een Eurovisie Showfestival. Of een Eurovisie Act Festival. Maar goed, ik bedoel, je maakt er maar wat van. En toen het dus nog echt op het zingen aankwam. Er ook zo bij stonden als een houten klaas bij het zingen dan. Enkele uitzondering nagelaten. Toen hadden we het ook nog wel onze succes. Hè, deden we het ook maar met 6 landen. Dus ik bedoel, ik zeg er verder niks over. Maar Corrie Brokken, jawel. Zij was een van de eerste met net als toen. En die wil ik u toch niet onthouden.

Ja. Ja, 99, ik heb weer wat in mijn keel. 69 jaar geleden, mensen, toen was dit de winnaar. Ja, het is wat leuk. En nou, wat hebben we nog meer dan? Ja, als je wint, dan moet je ook feliciteren, toch? Nou, dat gaan we dan even doen met Cliff Richard. Die heeft ook eens een keer op het Songfestival opgetreden en ook gewonnen. Toen die mensen aan het feliciteren was, althans, dat doet de titel vermoeden. Congratulations.

Ja, nou, en feliciteren, dat doe je natuurlijk met winnaars. En meestal heb je er één, maar ik heb een keer gehad dat we er vier hadden. Hè? Vier winnaars, ja. Dat was zo'n 10 jaar nadat Corrie Brokken had gewonnen. Toen stond één van de vier stond ook op dat podium. Lenny Koer en de Troubadour. Ja, meer heb ik niet te zeggen, toch?

Ja, dan kan je dan natuurlijk 4 keer tegelijkertijd winnen. Maar je kunt natuurlijk ook in verschillende jaren eens een keer wat winnen. En de Ieren die hebben natuurlijk ook een tijd lang redelijk veel successen gehad in Indicado. Bijvoorbeeld Johnny Logan, hè, dat was er ook zo een. Die won 2 keer in 1980 zijn eerste keer als zanger. Maar hij heeft nog een keer gewonnen, ook nog eens een keer als componist. Ik bedoel, je moet het ook maar weten natuurlijk. Hè, dat hij dan ook nog in 92 de nummer Why Me heeft gecomponeerd van Linda Martin. Maar goed, hij begon dus in 1980. Voor mij een heel mooi jaar eigenlijk wel, ja. Dat is dan ook What's Another Year? Ja, nou ja, gewoon What's Another Year dus.

Ja, Watson was het hier. Nou, in 97 hadden we ook weer een paar winnaars. Ik weet niet of het de allerlaatste waren uit het Verenigd Koninkrijk. Ik denk dat er daarna nog eentje was. Maar ze hebben de laatste tijd niet zo heel erg veel succes. Ik weet niet wat het vanavond voor ze wordt. Ik heb het niet gezien. Ik weet niet hoe. Ja, ik heb iets gezien. Maar nou ja, is ook niet zo heel erg veel. Ik kan het niet vergelijken. Ik ga het ook niet vergelijken. Ik laat het graag aan anderen. Maar ja, daar zijn we niet. Heerlijke nummers tussen. Het zonnetje schijnt. De liefde is binnen. Ja, nou, dan zeg ik gewoon Love Shone Light van Katrina and the Waves.

Ja, die wonnen. Haha, ik heb nog een winnaar voor u. Onze laatste. Weet u nog wie onze laatste was? Ik denk het wel, hè? Met zijn prachtige pianospel Duncan Lawrence. Het was een heel gedoe. Ik kreeg daarna Rotterdam. Nou, daar heb ik trouwens wel een zangeres die ik regelmatig voorbij laat komen. Weet u nog? Maar, nou, misschien vandaag ook nog wel. Maar in ieder geval nu, Duncan Lawrence, Arcade.

Ja, heel langzaam weg. En ja, Loving You is a Losing Game. Ja, dan denk ik aan een nummer uit 2013. We hebben de Scandinaviërs nog niet zo gehad. Dan denk je gelijk aan Zweden, hè, Waterloo en nou, een aantal anderen. Maar Denemarken is ook wel een keer aan bod geweest. En Emily de Forest, een echte Deense naam als je mij vraagt, die zong Only Teardrops. Dat is ook in het Deens een heel mooi nummer. En dat vind ik heel erg mooi passen als je het hebt over Loving You is a Losing Game. Ja, dan blijven de tranen, die blijven dan, de druppeltjes daarvan, die blijven over.

Ja, de tranen die wonnen. En er waren ook andere tranen. Die lagen meer in het nummer van dat jaar. Nederland deed weer een keer mee in de finale. Dat had heel lang was dat niet zo geweest. En Anouk die plaveide de weg voor latere successen. Zouden we het zo kunnen noemen? Ik weet het niet. Ik bedoel, het ligt daar niet helemaal alleen aan. Maar ik denk wel dat het feit dat ze die finale haalde voor sommige mensen weer reden was van gut, misschien kunnen we toch weer eens een keertje meedoen. Nou, dat nummer. Ik vind het een van de mooiste nummers die ik dit uur draai. Maar dat komt ook door de manier waarop het is, laat ik zeggen, visueel weergegeven en de boodschap die erachter steekt. Anouk, meer hoef ik niet te zeggen. Birds.

Ja, yeah, that's why birds don't fly. En het jaar erop, ja, daar kwamen we ineens, nou ja, ik wil niet, hoe noem je dat in de hit? Allee, ik ben het even kwijt. Dat is ook niet erg. Ik noem het de Common Linnets. Ja, die gingen zelfs in de maand dat ze het succes hadden, uit elkaar Ilse de Lange en Welen. In mei 2014, in datzelfde maandje hadden ze dan nog wel samen het nummer Calm on in the Storm gezongen. En Calm after the Storm, ik bedoel, je moet wel goed zeggen Van Est. Nou, ja, dat kan natuurlijk niet achterblijven dan, hè. Kalmte na de storm. Ja, ik kreeg ineens een associatie met dat ze die maand uit elkaar gingen en dat daarna misschien toch weer die kalmte terugkwam. Nou ja, goed. Voorbode, wie zal het zeggen. Het nummer zelf is ook, nou, zegt u het zelf maar. MUZIEK

Voor dat succesje, zij werden tweede. En dat heeft 39 jaar geduurd voordat we op zo'n positie kwamen. Wat heet, 39 jaar daarvoor, we praten inmiddels over 75, stonden we nummer 1. Dat was de laatste keer. Nou ja, daarna kwam dus nog Duncan Lawrence. Maar, ja, ik kan natuurlijk niet missen dat ze moeten verschijnen in dit uurtje. Dingedong.

Goed, ding, ja, laatste dingetje. Ja, dat was het laatste dingetje. Nou, we gaan nu over naar een Zweedse inzending. En dan denk je gelijk aan ABBA natuurlijk. Nou, dat, daar begon het succes van de Scandinaviërs mee, zou je kunnen zeggen. En één daarvan was Carola. Nou, dan heb je een hele hoop Carola's, maar dit is toch echt een Zweedse Carola. Een Zweedse Carola die zingt in het Zweeds. Dat zal u niet verbazen, maar dit nummer is ook in het Zweeds, want ze kan het ook in het Engels. Maar zij doet het nu in het Zweeds. En dat betekent een beetje van gevangen in de stormwind. Nou, die storm die hadden we net met de Common Linnets. Dus ja, dat was de kalmte na de storm. Maar als je erin zit, kun je erin gevangen zitten blijkbaar. Of overmand, dat wordt het ook wel eens, laat ik zeggen, geïnterpreteerd. Nou, Carola met haar Fingit of een Stormwind. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.

0: Ja, nou, daar was die storm in. Die kon het horen. Het stormde er nogal naar. Waar het minder stormachtig was, hoewel de hele voorbereiding wel weer wat anders, met allerlei andere zaken. Laten we het daar maar niet over hebben. U weet, ik heb een zwak voor Barbara Pravi. Dat heeft ook te maken met datgene waar ze zich doorheen heeft geworsteld. En eigenlijk het Zeeuwse logo en de Zeeuwse spreuk. Ik worstel en kom boven, de helemaal heeft toegepast. En vandaar van haar het voilà.
1: Écoute.

Voilà. Nou, iets heel anders. En dat is, dit was 21, 11 jaar daarvoor, had je de New Seekers met een variatie op Back, Borrow or Steal. Dat maakte ze Back, Steal en Borrow van en dan kreeg je dit.

bla bla. Dat zal het allemaal wel zijn. Maar ze hebben toch maar eventjes van een titel van een roman eventjes één woordje omgedraaid. En hup, dan krijg je daar een muzieknummer van. Ja, en ik vind het wel wat hoor. Back, steal or borrow. Bedelen, stelen of lenen. Nou ja, ik vind het geen goed voorbeeld, maar dat ligt waarschijnlijk aan mijn wat ouderwetse opvoeding die ik heel wat beter... Nou, oh, wacht even nu, dat zouden we niet doen. Vooruit, we gaan naar het laatste nummer van deze dit uur van Sem op zaterdag. En wel het Eurovisie gehalte. En dat gaan we niet doen met ABBA, want daar gewoon time-wise. Ik heb wat meer tijd over. Dus ik ga het met een Spaanse inzending doen en dat mag eigenlijk ook wel. En vanavond, als hij er zin in heeft, ik zou zeggen veel plezier ermee. Ik weet nog niet wat ik vanavond ga doen, maar ik weet wel dat ik u nu een motje daardoor voor ga schotelen met Eres Toe en tot de klok van tot na nieuws van 11 uur graag. Dag.

0: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Zoals gebruikelijk, welkom terug nadat we een nieuwsloze overgang hadden van het eerste naar het tweede uur. Is ook wel eens een keer leuk om al dat spul niet te horen. En we begonnen dat tweede uur dan ook met Rod Stewart, I don't want to talk about it. Ja, precies. Nou, okay, ik weet niet waar u niet over wil praten. Hoor. Dat is allemaal maar aan u, uiteraard, en aan mij, om dat voor mij te bepalen. Nou, waar wil ik wel over praten? Nou, over muziek uiteraard. En nou ja, het vorige uur dus helemaal in de oude Eurovisie Songfestival nummers. Nou, vraag ik mij af of de naam Agnetha Fields-Kirch u wat zegt. Misschien zegt u dat in eerste instantie niet zo heel erg veel. Agnetha Fields-Kirch. Ik weet ook niet of ik het goed uitspreek hoor. Dus misschien krijg ik wel een klap om mijn oren als ze het hoort. Maar ja, Agnetha is degene van de ABBA-groep. Hè? Die blonde, weet u nog wel. En die heeft een kleine solo-carrière gemaakt. En daar wil ik u toch nog even een nummer van laten horen. Als Rod Stewart zegt van I don't want to talk about it, dan denk ik dat ik ook zoiets zou kunnen bedenken bij een nummer als Fly Me to the Moon. Ja, dag, dat lukt me toch niet. Alleen in overdrachtelijke zin wil ik daar in de liefde nog wel in meegaan. En Agnetha bezingt dat. Nou, meer heb ik eigenlijk niet eraan toe te voegen. Dus geniet.

Ja, er werd gezegd dat zij een mooiere zangstem had als Anne Friet. Nou, dat mag je zelf bepalen uiteraard. Nou, ik bedacht me, maandag hebben wij een verjaardag te vieren. Dat doen wij in huiselijke kring. Dat wil zeggen, mijn dochter is dan jarig. Ja, mooi hè. Maar ja, morgen is er ook iemand jarig. En die is wat bekender in het land. Die heeft, laat ik zeggen, een nummer waar je haar altijd mee associeert. En omdat ze morgen jarig is en ik bijna ervan overtuigd ben, als ik kijk van hoe ze met elkaar omgaan, dit echtpaar, dan denk ik van, nou, dat zou wel eens kunnen zijn dat hij, terwijl hij totaal niet kan zingen hoor, dat weten we, maar dat Fly Me to the Moon, dat heeft hij misschien wel eens een keer voor haar in gedachten gezongen en misschien ook wel in kleine kring gedaan. Want ja, wie is er morgen jaar? Nou, onze koningin, jawel. Nou, één keer doen we dan nog even dat nummer van de traan uit 2002. Karel Krajinov, meer hoef ik niet te zeggen.

Ja, wat is dan niet mooier om nu over te gaan naar de chansons met de liefde voorop. Want ja, dat, ach ja, dat 2002, als we het meegemaakt hebben. Je kunt erover denken wat je wil, maar die kus die was spontaan en echt. In tegenstelling tot, laat ik zeggen, soortgenoten. Mag ik het zo zeggen? Nou, misschien wel niet, maar ik doe het toch. Nou, waar gaan we mee beginnen met het Franstalige? Nou, met Marcel-André Mouloudji. Nou, Mouloudji, als je het ziet, het eerste dat ik zag toen ik die... Ik kende hem niet, ik ben hem dus net tegengekomen, zeg maar. Ik denk, ik ga eens even in die geschiedenis van meneer Marcel-André Mouloudji duiken. Nou, hij is hartstikke Frans. Hij is er geboren in 22... En hij is er ook overleden in 94. Dus hij is al een tijdje niet meer onder ons. En waar, ja, ik vind het eigenlijk jammer dat we daar niet zoveel van hebben. Ik weet niet waarom dat zo is, maar ik laat u gewoon eventjes een nummer van hem horen. Zodat u zelf kunt bepalen of u het nou met me eens bent of niet. En dat nummer dat heet heel simpel L'amour, L'amour, L'amour. En dat is iets anders als Toon Hermans dat bedoelde. Wij zeggen gewoon de liefde.

Nou, zo de liefde bezingen is helemaal niet verkeerd wat mij betreft. En ik denk dan ook dat het volgende nummer... Nou, niet direct... ja, hoewel. Zolang het maar zacht is. Nou, dat kun je dan weer interpreteren op de manier zoals je wilt. Komt van een Canadees-Franse zangeres. Mylène Farmer. Canada, dus het zal wel Farmer zijn. En Mylène is dan Frans. Ik bedoel, dat is dan ook wel een mooie combinatie van die twee talen daar uit Canada. Maar zij zingt dan, en dat is een nummer uit 88, ook alweer een paar jaar geleden. En dat is Pour vous qu'elle soyez douce. En daar is een video bij gemaakt. En dat was in die tijd nog al eventjes wat... Nou, daar werd eventjes wat van gedacht. Laat ik het maar zo omschrijven. Nou, dat mag u dan bekijken als u dat wil. En daar uw eigen mening over vormen, over een nummer. Daar kunt u over een paar minuten van zeggen wat u daarvan vond.

Ja. Nou ja, dat is in ieder geval... Ze heeft er lang genoeg over gedaan. En dan gaan we gewoon over naar Jacques Brel. Ik bedoel, naar de meesters van de chansons. Op een eigen wijze ingevuld. En dan La Valse à mille temps. Ja, nou moet ik daar iets aan toevoegen? Doe ik niet. Ben ik niet van plan. Luister.

0: de ses mille ans, face aux amants, trois autres trois fois le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Ja, ja, lala. En daar ging die. Nou, wat een tempo, hè. De, ik, ja. Nou ja, een man heeft geleefd, kun je zeggen. Niet lang, maar hij heeft er wel veel uitgehaald. Of dat allemaal even goed was. Nou ja, dat in de... ja, het hangt er maar vanaf welke maatstaf je daarin ophangt. Hetzelfde is als Dalida een nummer heeft over Il Venait d'Avoir, Disvitant. Oftewel, ooit door Connie van den Bos ook in het Nederlands bezongen. En Dalida dus met haar 18-jarige lover.

Ja, ja. Ja, ja. Ja, terugdenken toen je 18 was, moet ik 60 jaar terug. God. Nou, laat ik dan maar gauw naar een ander nummer gaan. Michel Fugain, Le Big Bazaar met Ringeding.

Je m'en fout, ik ben gek. Ja, heerlijk. Ik ben niet gek. Ik bedoel, zo nu en dan doe ik het wel. Maar dat even mensen die mij kennen, die weten dat ik wel eens zo van die gekke frats uithaal. Sylvie Vartan heeft dat misschien vroeger ook wel gedaan. En u kent het verhaal misschien wel, van Bulgaarse afkomst en een nummer gezongen, La Maritza, waarbij iedereen dacht van waar is het over? En dan blijkt dan de rivier te zijn uit de geboortestreek van haar land. En waar ze dus geboren is, in Bulgarije, La Maritza.

Ja. Nou, en ik heb altijd het, ja, in dit geval zeker, het moment waarop je het wekelijks terugkerende nummer gaat draaien. Ik probeer dat maar ergens tussen te frutsen. Nou, dat heb ik nu gedaan met na de Maritza van Sylvie Vartan. En eigenlijk gewoon als tegenstelling daar ook Johnny Cash voor genomen. Om eens, laat ik zeggen, ja, muzikaal twee totaal tegengestelde nummers na elkaar te draaien. Johnny Cash met You'll Never Walk Alone.

Ja, Johnny Cash en een wat kerkelijk orgelachtige begeleiding. Het is een bijzondere combinatie, als je het mij vraagt. Dan vraagt hij mij dat niet, maar u vraagt mij wel om een ander nummer te draaien. En dat ga ik dan ook doen. Dat wordt dan in dit geval als gevolg, vervolg op dat vorige nummer. Take Good Care of You and Me. Ja, van Dionne Warwick en Jeffrey Osborne.

Jawel, ja, en take good care of you and me. Nou, als je dat dan neerzet, dan zeg ik van, ja, dat is dan, dan heb je nu de kans, hè. Als je dat een beetje gaat vertalen muzikaal, kom je al gauw uit bij een nummer van Elvis Presley. Van het deze keer begeleid door de Royal Philharmonic Orchestra. Want het is nu of nooit.

Tja. Nou, even kijken. Ik ga heel snel door, want we moeten ook nog wat andere dingen doen hier in de studio. Dus maar eventjes Abba met Waterloo, want ja, Songfestival hadden we al, hè.

Ja, ja, een van de leuke dingen is als je, ik zeg, lekker in de studio zit en er zijn even wat technische probleempjes die je op moet lossen, dan ga je eventjes hupske in de overdrive en dan kom je qua timing niet helemaal uit zoals je dat van tevoren zelf bedacht had. Maar daar gaan we wat aan doen, want het gaat mij toch nog lukken. Zometeen hebben wij uiteraard Weekend Magazine met Jan van Veen. En ik ga nu dan ook u vertellen dat ik u een hele fijne week toewens. Met allerlei mooie dingen die er staan te gebeuren. Zoals verjaardagen, wellicht. Althans bij ons dan. Maar goed, u snapt het al, hè, waar we aan toe zitten. Ik ga het gewoon afsluiten. We hebben zo meteen Jan van Veen met Weekend Magazine. En fijn weekend. Pas op uzelf. Volgende week hebben we weer mooi weer. En mooier weer dan nu. En we gaan eindigen met Yesterday Once More met de Carpenters. Die gaan u verblijden met dat nummer. Ik zeg tot volgende week. Dank voor het luisteren. Fijn weekend en veel plezier bij Jan van Veen. Dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Maluki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Maluki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

Ja, dan waren weer de vogeltjes van Bob Marley. En zij kwamen ons vertellen dat het weer tijd is voor het Weekend Magazine op zaterdag op Radio Aalsmeer. En dat betekent dat we weer even gaan kijken wat er deze zaterdag en zondag zoal te doen is in Aalsmeer. En we gaan weer naar muziek luisteren natuurlijk. Veel uit lang vervlogen tijden. Maar ook de huidige muziek wordt niet vergeten hoor. Ik werp toch altijd even een blik op de top 40. Of kijk of ik ergens nog wat op de kop kan tikken. Van nu, van de huidige artiesten. En daarom moet ik ook nog zeggen dat ik een aardig boekwerkje op de kop heb getikt. Over nieuws over popmuziek. Gerangschikt naar datum. Nou ja, goed, dat zal je zo af en toe wel horen en merken. Of er in deze maand een bepaald jaar nieuws te melden was. Maar goed, we gaan naar de muziek toe. We kennen natuurlijk allemaal Bob Dylan. Ja, wie niet, hè? De man die de straatzanger was en ongelooflijk mooie teksten kan schrijven. Maar in diezelfde periode was er een andere straatzanger die ook vrij goed in de markt lag. Maar tegen Dylan moest hij het toch afleggen. Ik heb het namelijk over Don Partridge en draait graag eens een keertje zijn bekendste nummer. En dat was Rosie.

Ja, en dan zie ik in mijn gedachten zo'n straatzanger staan. En met een stuk, ja, het is een soort koord achter in zijn benen. En een drum achter op zijn rug. En dan een mondorgel en de gitaar. Dat was Don Partridge. Ja, en deze week stond natuurlijk bij de televisie het Eurovisie Songfestival centraal. Ja, we hoefden ons niet druk te maken over onze inzending. Want Nederland was zelfs bekend dit jaar een afvolger. We deden dit jaar niet mee. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik van de week niet erg veel meegenomen heb van het huidige Songfestival. Ja, mijn gedachten gingen dan wel weer uit naar de laatste keer dat ons land met de overwinning ging strijken. En dat was Duncan Lawrence, die 44 jaar na Teach In op nummer 1 eindigde. En ik zag in mijn nieuwe boekwerk dat het nummer in 2023 de grens overschreed van 1 miljard streams op Spotify. En dat is toch wel een enorm aantal, mag ik wel zeggen. We gaan hem nog eens horen, die Duncan Lawrence met Arcade.

Ja, dan gaat hij dan langzaam weg. Loving You is a Losing Game. En dat was Duncan Lawrence die ervoor zorgde dat Nederland ook weer eens het Songfestival won. Ja, in de Ziggo Dome. Ik las dat in de krant van de week. Toen trad op Olivia Dean. En die Olivia Dean, dat is een Britse zangeres die als achtergrondzangeres begon bij de band Rudimental. Voordat ze als solozangeres begonnen, en dat was in 2023 het geval, met haar album Messy. En dat album werd gevolgd door The Art of Loving. Ja, ze kreeg van de week prachtige recensies over haar optreden in Amsterdam. En wat opvallend was, een van de commentatoren die schreef: als ze de hele avond So Easy to Fall in Love zou zingen, zou ik het nog prachtig gevonden hebben. Nou, daar was ik natuurlijk nieuwsgierig naar. En ik heb dat nummer opgezocht. En ik laat het u graag horen. Het succes op dit moment van Olivia Dean. So Easy.

Nou ja, ik moet zeggen dat het inderdaad een mooi nummer is. Olivia Dien, ik ga haar toch een beetje volgen en eens kijken of ik een andere week nog eens een keertje een nummertje van haar kan laten horen. Ik vind het mooi. Ja, het lijstje van de vaste luisteraar, dat bevatte de vorige keer nogal wat nummers van, jawel, Joe Cocker. Ja, en ik moet zeggen dat ik daar een beetje achter kan staan, hè. Dus ik heb zelf ook maar eentje opgezocht om te laten horen. Hij zingt heel veel nummers die bekend geworden zijn door anderen. Maar hij maakt er altijd duidelijk een eigen uitvoering van. En dit keer gaan we luisteren naar zijn vertolking van Unchange My Heart. Joe Cocker.

us, you don't care. Well, please set me free.

Ja, en ik heb het al heel vaak gezegd voor deze microfoon. De man maakt het eigenlijk altijd zijn eigen nummer. Terwijl het een nummer is dat al lang geschreven is door iemand anders en gezongen is door iemand anders. En vaak ook al lang succes heeft gehad bij een ander. Maar op een of andere manier lukt het hem om altijd het zo te maken dat het gewoon zijn nummer geworden is. Ik vind dat het prachtig. Nou, dat was dus in verband met het lijstje dat van de vaste luisteraar altijd komt. En als we het daar dan toch over hebben, dan gaan we direct maar luisteren naar zijn inzending voor deze week. En dat wordt Giving It All Away. En dat is een nummer van Roger Daltrey. Ja, die Roger Daltrey, dat was de leadzanger van The Who. En het was zijn debuutsingle als solozanger. Het komt uit 1973 van zijn album Daltrey. Dat was dus gewoon zijn achternaam, hè? Het nummer werd onder andere geschreven door Leo Sayer, die later ook nog een keertje een eigen uitvoering op de markt bracht. Goed, Roger Daltrey dus, en die scoorde er in Engeland nog een behoorlijk hoog mee, moet ik zeggen, hoor. We gaan hem horen. Giving It All Away, Roger Daltrey.

Ja, dat was Roger Daltrey. En velen zullen hem kennen als de zanger van The Who. We gaan verder met een naam van een band waar ik ontzettend trots op was toen de band net bestond en ik een plaatje ging kopen in Jan Evertse straat in Amsterdam. En ik wist uit mijn hoofd wie dat zongen. Dat waren namelijk Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. En ik vind het nog altijd een rijtje dat vast in mijn hoofd zit. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. Wat was ik toch trots dat ik die namen van die bandleden kon onthouden. Ze werden ontdekt door de manager van The Honeycombs. En die had destijds een hit met Have I the Right. En ik weet nog, dat was niet zo belangrijk allemaal, maar dat was toen heel bekend, die band, Have I the Right, bij de Honeycombs. Want die Honeycombs, die hadden een vrouwelijke drummer. Een drumster. En die hadden behoorlijk succes, hoor. Maar het grote succes kwam ook gelijk voor die ontdekking dus. En het bekende nummer van die Dave D, Dozy, Bicky, Mick & Titch, dat waren Bandit, Zebedek, The Legend of Xanadu en Last Night in Soho. Wij gaan nog eens een keertje naar ze luisteren, natuurlijk niet één iemand. Heb ik eindelijk het idee dat ik al die namen weet, zeg ik. Ze luisteren dus, gaan naar Don Juan.

Ja, en dat was vroeger al zo. En ik heb weer dat gevoel. Zij maken daar welk nummer dan ook altijd één groot feest van. Dave D, Dozy, Bikke Bikke Titch. Ik zeg het nog maar een keertje. En ja, we luisteren dus naar Radio Aalsmeer. En we gaan eens kijken wat er in het weekend zo in het Aalsmeer te doen is. Zoals elke week, Korenmolen de Leeuw in de Zijdstraat is open. En dat duurt nog tot 4 uur. En dan hebben we het Flower Art Museum en KCA Klassiek. Die hebben samen pianiste Eke Simons, die treedt op in de Oude Veiling. En de Oude Veiling is hier in de Markstraat dus. Hè, en dat is vanaf vanavond 8 uur. Morgen, zondag 17 mei, dan is de Watertoren zoals altijd open van 1 tot 5 uur. En met Oud-Aalsmeer terug in de tijd, en dat is in het buurthuis Hormeer, en dat is aan de Dreef. En dat start om 2 uur morgen en het is open vanaf 1:30. In de Oude Veiling weer, morgen, concert van Eric Brace en Tom Judds. En die komen uit de Verenigde Staten. En dat is morgen om 3 uur in de Oude Veiling aan de Markstraat. Oud-Aalsmeer, die hebben dan hun zondagse filmmiddag. En dat gaat over het Oosterbad. Ik heb die film gezien en dat is werkelijk een prachtige filmpje, moet ik zeggen. En dat is in de veilingzaal van de historische tuin. En dat is om 3 uur. Ja, en als ik het allemaal aan het opnoemen ben, dan moet ik zeggen, ik ben van de week even geweest naar Amsterdam in miniaturen. En dat is in de Paulus Potterstraat, schuin tegenover het Rijksmuseum. En daar, ja, het is werkelijk ongelooflijk. 3 etages van een prachtig gebouw natuurlijk, want er zijn allemaal mooie gebouwen daar. En daar zie je de hele Amsterdamse geschiedenis in miniaturen. Onvoorstelbaar mooi gedaan. Natuurlijk zie je wat van de oude schepen van de 17e eeuw. Maar het is heel breed. Wat je bijvoorbeeld ook ziet is in de grachten het feest toen Oranje kampioen werd in 1988. Daar zie je dat hele feest met de arken die bezet werden door toeschouwers. En ja, en werkelijk, er is zoveel te zien. De krakersrellen, zo prachtig verbeeld met kleine poppetjes. En alles beweegt ook nog als dat moet. En het is werkelijk schitterend. Vooral ook omdat het Spliet een nieuw museum is. Dus alles werkt dan nog. Hè? En alles is nog heel klein. En alles is er gewoon nog. Het is werkelijk prachtig. Amsterdam in miniatuur. Ik kan het aanbevelen. Eens even kijken, we gaan weer terug naar een nummer van Crispian St. Peters. Ja, de rattenvanger van Hamelen. En die liepen allemaal achter de ratten. Die werden weggebracht door ja, de rattenvanger van Hamelen. En die floot op zijn fluit en de ratten liepen achter hem aan. En die Crispian St. Peters, die heeft ook zoiets. Die lopen allemaal met achter zijn muziek aan. En hij vertelt een verhaal. En dat was voor hem dus de aanleiding om daar muziek van te maken. En er liepen er veel achter hem aan, hoor. Met het nummer The Pied Piper. You.

Ja, Crispius, St. Peters en die zong over de Pied Piper. Leuk ook, die fluit die zo'n grote rol speelde in dit stuk. We gaan verder met een nummer geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Ja, dan denk je waarschijnlijk dat ik nog een nummer ga draaien van hun nieuwe album. Maar daar heb ik het toch niet zo op, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ga draaien eentje uit de jaren 60. As Tears Go By. Ja, zij kwamen toen net als de Beatles ineens met een rustig gevoelig nummer. En met die Beatle nummer bedoel ik dan Yesterday. En de Stones die kwamen met As Tears Go By. En Andrew Luke Oldham, die vond het een erg geschikt nummer voor zijn nieuwe ontdekking, Marianne Faithfull. Ja, en die Andrew Luke Oldham, dat was de manager van de Stones, hoor. Hij had het trouwens best goed gezien, want zij scoorde er behoorlijk hoog mee op de lijsten. As Tears Go By, Marianne Faithfull.

When I'm 64. Dat is een nummer dat geschreven werd op Paul McCartney. Jawel, toen hij 16 jaar oud was. Hij bedacht zich toen, hoe zou alles zijn als ik 64 ben? Zou ik dan ergens een klein huisje huren op het eiland White met mijn vrouw samen? Zou ik nog verjaardagskaartjes krijgen? En zouden er kleinkinderen op mijn schoot zitten? Opvallende overpeinzingen als je 16 jaar oud bent. Overigens speelt er in dit nummer ook een klarinettrio mee. En dat geeft een klein beetje, ja, een jaren 20 sfeertje. En met jaren 20 bedoel ik dan de vorige eeuw natuurlijk. Je kan er anders over denken. Ik vind het een mooi nummer. En het komt dus van de LP Sergeant Pepper's. When I'm 64.

Ja. En ik vind het nog steeds hoor. Dat als je 16 bent. En je bent, je zit in een popband, rockmuziek. En je hebt dan zit dit soort overpeinzingen. Dat raakt me wel, moet ik eerlijk zeggen. Een klein stapje van Paul McCartney is naar Ringo Starr. Ik heb 2 weken geleden heb ik een nummer van zijn nieuwe album gedraaid, Long Long Road. En dat Long Long Road, dat gaat over herinneringen die je koestert. Je kunt de tijd niet terugdraaien, dat is duidelijk. En niet alles in jouw leven was roze geur en maneschijn. Maar je hebt het wel allemaal meegemaakt. En Ringo zingt dan over onthoud die momenten maar. Long, long road. Er is een lange, lange weg die je achter hebt liggen. En denk daar maar eens over na.

Ja, dat was Ringo Starr van zijn nieuwe album. En ja, ik hoor het nou voor de derde, vierde keer. Ik moet zeggen dat ik het een prachtig nummer vind. Kan niet anders zeggen. 14 mei 1956, dat is dus precies 70 jaar geleden. Toen verscheen de eerste single van de groep The Platters. En dat nummer dat gaat over een man wiens hart gebroken is. Maar hij probeert dat te ontkennen. En doet alsof het juist allemaal heel prima is. En dat sprak destijds vooral Freddie Mercury heel erg aan. En hij maakte daar een eigen versie van. Maar nu het origineel, The Platters, The Great Pretender.

Ja, ja, dat waren de Platters, The Great Pretender. En ja, tijd voor het nummer dat Marjan deze week graag wil laten horen. En dan weet je natuurlijk al, daar gaan we naar salsa klanken luisteren. En dit keer is dat Elba Ramallo. En dat is een Braziliaanse singer-songwriter. En die staat bekend onder de naam de Koningin van de Forêt. En dat is een sensuele dans waarbij de paarders dicht tegen elkaar aan met heupen bewegen. Nou ja, zet de stoelen aan de kant en probeer het, zou ik zeggen, Elba Ramallo.

0: Ja, dat was de Latin Sound tenslotte. Ja, ik moet zeggen, ik heb het weer met heel veel plezier gemaakt. En ik hoop dan natuurlijk ook dat je met heel veel plezier geluisterd hebt. Ik wens je een prettig weekend en tot volgende week.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in de voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Downtown Radio. Met Ilse, Dennis en Rinus.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Ga toch weg, man. Met Marielle Wegman.
3: No matter what. No matter what. You got.

0: Runway. Zo, Lady Gaga en Douchy met Runway. Van harte welkom bij weer een uurtje Gaat Toch Weg, maar hier op Radio Waalsmeer op zaterdag 16 mei 2026. Wat een roerige week hebben we hier in het Aalsmeerse weer achter de rug. En niet alleen in het Aalsmeerse, maar ik heb zelf ook een vrij bewogen week achter de rug. Maar we gaan eerst naar de muziek en dan vertel ik er zometeen wellicht van alles over. We gaan luisteren naar Alok en Khalid Nona. Maar we beginnen met Jenny Roll en Karin Leon en de FIFA Sound.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Zo. Nou, dat, dat was dan de start. Goed, ik sta deze week, en dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En volgende week ook nog weer aan het roer van Aalsmeer vandaag. Dus ik verwerk wat er binnenkomt aan mails en ik ga op nieuwtjes af. En ik zei het al, het was een roerige week in Aalsmeer. Maar een steady factor is toch de wekelijkse column. En die is deze week van de hand van Ilse Zethof. En dat heet Spelletjes Spelen. Aalsmeerders en Kudelstaarters houden van feesten. Feestweek, carnaval, beentjesavond, pramenrace, plaspoep, pop, sorry. Noem het. En we staan al met één been buiten of in de boot. En nu het zomerse evenementenseizoen eraan komt, mogen de dansschoenen weer aan. Een mooie tijd voor verbinding en gezelligheid. Maar naast feesten zijn we ook dol op spelletjes. En dan bedoel ik die van het gezellige soort, niet de politieke. Daar krijg je alleen maar ellende mee. Nee, hier draait het om ouderwets plezier, kaarten, puzzels, sjoelen, quizzen. Alles waar je fanatiek van wordt, zonder dat je er gezeur mee krijgt. Meestal dan toch. Kudelstaart pakte tijdens hun jaarlijkse feestweek net even anders aan dan Aalsmeer in september. Waar Aalsmeer vooral feest tot na het laatste nummer, gooiden Kudelstaarters tijdens hun feestweek de spieren los en laten ze hun hersens kraken. Naast de jaarmarkt, het foodtruck en hapjesfestival, de ouderenmiddag en de Vlanherenweg, zoek dit vooral even op, draait het veelal om de sportieve strijd die ze met elkaar aangaan. Tussen 18 en 28 juni kun je op veel plekken aanschuiven. Van beachvolleybal tot een pubquiz. Van kine tot klaverjassen, kezen, sjoelen en zelfs een heus puzzelkampioenschap. Het lijkt alsof de organisatie heeft besloten om massaal de spelletjes van na het wakker te schudden. Gezelligheid in het zand, rond de legpuzzels en met de speelkaarten. En voor wie niet weet wat kine of kezen is, geen zorgen. Ik wist het ook niet. Pub- en popquizzen blijven ongekend populair. Scholen, horeca, verenigingen en buurthuizen, iedereen organiseert ze. In de Oude Veiling doet Ron dat al sinds 2013 en sinds een aantal jaar samen met John. De enthousiaste mannen maken er een kunstvorm van. Alles zit knap in elkaar. Liedjes achterstevoren, fragmenten door elkaar, video's, vertaalde nummers, tekeningen. Een feest van meestal herkenning met veel oja's. Ik deed afgelopen week weer eens mee. Lekker knus met het gezin en buurman. Het thema was jaren 80. Mijn terrein, dacht ik. Tot bleek dat anderen net iets meer hersencellen hadden bewaard uit dat decennium. Zelfs dochterlief wist meer dan ik. Maar zij is dan ook een echte muziekliefhebber. Maar ach, we eindigden in de bovenste helft. En ik kwam natuurlijk vooral voor de gezelligheid. Zin in een avondje lachen, puzzelen, raden of fanatiek doen zonder dat het gênant wordt. Check de activiteiten tijdens de Kudelstaartse feestweek. Houd de socials van de horeca en buurthuizen in de gaten. Of doe een keer mee met de popquiz Aalsmeer in de Oude Veiling. Of de Aalsmeerse popquiz in de beach. Of ook heel makkelijk, nodig vrienden uit, zet wat snacks neer en maak van je woonkamer een heus strijdtoneel. Ik wens jullie een sportieve en speelse zomer toe. Aldus Ilse Zethof, dankjewel voor deze column. Want draait het daar in het leven ook niet veel meer om dan wat er op dit moment allemaal speelt in de maatschappij. Laten we vooral leuke dingen doen met elkaar, zonder dat we het altijd weer over politieke getinte onderwerpen moeten hebben. En ja, dat polariseren, jongens, daar zijn we zelf bij. Hè? En we zijn er dus ook zelf bij om dat terug te draaien. Op dit moment vind ik, met als voorbeeld Loosdrecht, het is één bonk vergif. Het is één bonk vergif. En als er een tegendemonstratie is, dan wordt er geschreeuwd. Nou, dan neem je ze toch lekker zelf in huis. Daar draait het dus allemaal niet om. Dus laten we gewoon lekker gaan kienen, kezen, legpuzzels maken en gezellige dingen doen met elkaar zonder het eens een keertje over politiek te hebben. Er is zoveel meer dan dat, jongens. Zoveel meer dan dat in de wereld. Maar daar zijn we zelf bij. Oké. Lang genoeg gepraat. We gaan door naar de muziek.
1: Altijd bij jou in de buurt.

Ja, dat was even een verzamelnummertje, verzameling nummers uit een van de populaire mapjes die ik hier voor mijn neus heb staan. Hartstikke lekker weer. Goed, spelletjes hebben we achter de rug. Vorige week zaterdag was ik andermaal niet aanwezig hier in de radiostudio. Stond weer op non-stop op mijn verzoek. Want er was weer een barbecue-wedstrijd. En dit keer in Brugge, België. Takken het rijden, maar we hadden een mazzeltje. We hadden er een appartementje bij. Gewoon 100 meter van de kust. Was fantastisch. We kwamen daar vrijdagavond al aan en we zijn zondagmiddag pas weggegaan. Dus zaterdag hadden we in een zonovergoten Brugge hadden we die wedstrijd. De resultaten waren, ik kan wel zeggen, dat had best wel wat beter gekund. Maar wat een lol hebben we weer gehad. Vijfde met het bijgerecht, zesde met de ribben. Maar als je kijkt naar wat voor tegenstanders we mee te maken hadden, dan zijn dat geen uitslagen om je voor te schamen, eerlijk gezegd. En bovendien, dat is toch mijn streven. Ik sta nog steeds in de top 10 van het Europese klassement. Jawel. Goed, en aankomend weekend is er weer een wedstrijd. Maar ik hoef dan de radio niet te verzaken. Want die wedstrijd is op zondag. In het plaatsje Boom, ook weer in België. Het zijn wel kilometers hoor, die je iedere keer maakt. Het is onvoorstelbaar. En de wedstrijd daarna, ergens in juni, die is gelukkig weer in Nederland. Want dan zijn we inmiddels 3 keer naar België geweest. Dus nog 1 keer naar België en daarna naar landgoed de Salentijn. En als ik het uit mijn hoofd doe, is dat in de buurt van Hilversum. Of tenminste, de vorige keer reden we dwars door Hilversum daar naartoe. Dus het zal wel ergens in de buurt zijn. Goed, daar kijk ik ook weer heel erg naar uit. En eerlijk gezegd, vorig jaar waren we ook in Salentijn. En daar, ik was zo ziek als een hond, ik vergeet het nooit meer. Tenzij Alzheimer Light zijn intrede doet. Maar daar is het virus van het wedstrijd barbecue toch wel begonnen. Ja, en nu doe ik zelf mee. Hartstikke leuk. Eerst als hulpje van iemand anders. We hebben er al een keertje hier in de studio gehad. En ja, en nu sinds januari doe ik helemaal zelf mee voor de allereerste keer. En dan denk ik, nou, je doet het niet slecht. Je doet het niet slecht. Maar we zijn ons alweer heel druk aan het voorbereiden op de wedstrijd van aankomende zondag. Het is nog de vraag of ik in mijn eentje ga of dat we met z'n tweeën gaan. Ja, ik zie wel even. Ja, vind je niet? En spannend vind ik dan weer. Ik ga voor het eerst ribben maken op een drumsmoker. Je weet wel, zo'n omgebouwde oliedrum. Dus ik ben heel, heel, heel erg benieuwd. Want daar heb ik werkelijk waar nog nooit iets mee gedaan. Ik bedoel, gasbarbecue kan ik mee uit de voeten. Webertje lukt ook wel. Kamado gaat prima zo. Maar een drumsmoker, dat is toch weer iets van een heel andere orde. Dus we gaan het beleven volgende week zondag. Ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in. En zoals gezegd, ik hoef de radio dus niet te verzaken. Dat is ook fijn. En bovendien heb ik eigenlijk een soort van besloten, mits de studioruimte toelaat, om op dit uur geen non-stop meer in te laten plannen. Maar ja, dat zeg ik als de tijd het toelaat, om voortaan een programma vooraf op te nemen. Dan houden we de vaart er een beetje in. Want non-stop is ook maar non-stop, niet waar? Goed, ik ben nu net, nou ja, nu net, tijdens het vorige muziekblok, ben ik eventjes in de map gedoken van muziek van de jaren 90. De jaren 80, dat heb ik heel lang elke programma gedaan. Hè? 3 nummers uit de jaren 80. Maar op een gegeven moment was ik daar toch ook een klein beetje klaar mee. En toen dacht ik 10 minuutjes geleden, weet je wat? Ik ga eens eventjes kijken in de bak van de jaren 90. En daar kwam ik toch ook wel hele lekkere platen tegen, hoor, jongens. Betty Wright, Candyman, Fugees. Je gaat ze allemaal horen in omgekeerde volgorde.

mensen lief, wat brengt me dat terug naar de jaren 90. Betty Wright met Tonight is the Night. Dat brengt me echt, echt helemaal terug naar mijn eigen staptijd. Fantastisch. Zo om en nabij het Rembrandtplein in Amsterdam, uiteraard. En ik woonde toen ook in Amsterdam. Welk stadsdeel heb ik niet gezien? Nou, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Maar ik heb jaren in Amsterdam rondgehangen en onderdak gevonden. Voordat ik weer besloot om terug te gaan naar de polder. Maar wat een tijd, wat een herinneringen. Alhoewel herinneringen. Ik denk dat ik de helft van mijn staptijd me überhaupt helemaal niet meer kan herinneren. Maar goed, dat kwam dan meestal door iets wat ik in mijn rechterhand had. En wat continu bijgevuld werd. Goed, ja. We hebben allemaal onze ruige tijd gehad, denk ik. En ik in ieder geval. Ik zei aan het begin van dit uur al, er was een hoop te doen hier in Aalsmeer. Zo werd 13 mei, afgelopen woensdag, zeer onfortuinlijk een overleden persoon aangetroffen in het water nabij de Van Kleefkade. En ja, diezelfde avond mocht de politie

Tegen 8 uur werden de linten alweer opgeruimd en was de stationsweg weer voor verkeer toegankelijk. Bij navraag bij een van de aanwezige hulpdiensten bleek het te gaan om een aangetroffen verdacht pakketje aan de achterzijde van de jonge heertjes naast een vuilcontainer. Sinds de bekendmaking van 40 nareizigers die onderdak in het hotel zouden krijgen, liggen de jonge heertjes en de uitbater behoorlijk onder vuur. Nu worden meldingen van verdachte pakketjes altijd serieus genomen, maar met de gebeurtenissen in Loosdrecht in het achterhoofd en de emoties die door de komst van de nareizigers vrijkwamen, is extra alertheid geboden. Na onderzoek van dit verdachte pakketje bleek het gelukkig loos alarm te zijn. Ja, beste mensen, nooit saai in ons fraaie dorp. En 15 mei, ja, ik kan zeggen, toen was het weer raak, maar ik stond even buiten 's avonds in de tuin. Ik denk, wat een hoop zwaailampen. En ja hoor, was een knul die van rechts kwam op zijn scooter, aangereden door een automobilist die de scooterrijder dus geen voorrang verleende. Ja, Arjen die is op vakantie, die appte hem al. Het nieuws ligt op straat, ja, letterlijk. En de scooter staat nu bij mij in de tuin. Dat bleken, we bleken gemeenschappelijke kennissen te hebben. En ze moesten met de jongeman, de ouders dus, zelf naar een ziekenhuis rijden om te laten hechten en foto's te laten maken. Nagekeken door de ambulance, maar ze namen hem niet mee. Dat moest de paar maar zelf regelen. Ook een beetje raar, eerlijk gezegd. Maar ja, toen zaten ze met die scooter in de maag die behoorlijke schade heeft opgelopen. Ik zei, nou weet je wat, ik ga even kijken of mijn honden buiten zijn. Zo niet, dan haal ik ze naar binnen. En dan, dan haal ik ze naar binnen. Ze waren binnen, dus ik heb de poort opengemaakt. En de papa van de onfortuinlijke jongeman kon zijn scooter eventjes bij mij in de tuin stallen. En nou, die komt er maandagavond, ga ik vanuit, weer ophalen. Dus qua nieuws, jee, gewoon een goed gevulde week, zeg maar. Ik hoop eerlijk gezegd qua aansmeer vandaag dat het aankomende week er ook toch wel nog eventjes zo uit blijft te zien. Want ja, ik heb een hele lange vakantie, lekker. Maar dan wil je toch best wel wat te doen hebben. Goed, hierover genoeg gezegd. We gaan weer naar de muziek. Ik dacht, weet je wat, ik ben er geen groot fan van, zeg ik ook elke keer weer als ik een Nederlandstalige plaat draai. Maar ja, hier hangt er maar Ronnie Flex met Emma Heesters en Chris Cross Amsterdam met Alles Wat Ik Mis. Gevolgd door Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. Vind ik heel stiekem, vind ik dat een leukertje. En dan eindigen we dit muzikale blokje met Justin de Wild met Cheerio. Want eerlijk, nogmaals, ik ben geen fan, maar hier word ik wel tamelijk vrolijk van. Dus we gaan hem ook gewoon lekker draaien. Ronnie Flex, Marco Schuitmaker, Justin de Wild. Hou hem lekker hier op Radio Aalsmeer.

0: Nou, dat waren toch even lekker feeststampertjes met Justin de Wild en Marco Schuitmaker met respectievelijk Cheerio en Engelbewaarder. Ja, het zijn een beetje guilty pleasures, denk ik. Want ik kan wel 1000 keer zeggen, ik hou er niet van, maar heel stiekem word ik er toch een klein beetje vrolijk van. En dan zie ik mezelf, als ik mijn ogen dicht doe, met een biertje, dan wel een rozeetje in mijn hand. Lekker, nou ja, meehossen en meedijnen. Goed, beste mensen, het is 3 minuten voor 5. Dat betekent, helaas, nou, misschien voor u niet, maar voor mij ook niet trouwens. Maar dat betekent, hey, ik draai de woorden om, ik zeg het weer verkeerd. Ja. Ik kom er niet meer uit. Ik ga gewoon afsluiten. Dat betekent dat er een einde is gekomen aan dit uurtje. Ga toch weg, man. Volgende week zaterdag hoop ik er gewoon weer te zijn. Want zoals aangegeven is de barbecue-wedstrijd op zondag. En daarna zien we allemaal wel weer verder. Hopelijk krijgen we een beetje beter weer aankomende dagen. Want ik moet zeggen, ik zei al, ik heb vakantie, maar qua weer is het gewoon waardeloos. Gelukkig hebben we dan Aalsmeer vandaag, waar ik 24/7 mee bezig mag houden. Goed, schuif van computer 2 gaat omhoog. Dat betekent, ik overdrijf, ik deed de microfoon ook al dicht. Ik heb nog 1 plaatje klaarstaan. Fisher en Tones and I met het nummer Favor. En zoals altijd sluit ik graag af met de boodschap. Wees een beetje lief voor elkaar. En ga lekker spelletjes doen in plaats van elkaars politieke vijanden te worden. Want die hebben er allemaal helemaal niks aan. Tot volgende keer. Dag.
1: Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Muziek voor in de nacht.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden.